0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Rock Radio. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen heeft geplaatst. Het station is afgezet en ontruimd en de trein wordt door een explosieve verkenner doorzocht. Totdat onderzoek klaar is, rijden er geen treinen tussen Groningen Europa Park en Bijlen. AI-systemen van OpenAI hebben afgelopen mei honderden schadelijke softwarepakketten op een website voor programmeurs gezet. Dat deden ze uit zichzelf, dus zonder dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. In juli gingen AI-systemen van OpenAI ook al op eigen houtje aan het werk. Toen hackten ze een programmeursbedrijf. Noord-Korea heeft een onbekend projectiel afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Afgelopen week hielden de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog een grote militaire oefening, net onder Zuid-Korea. President Trump besloot vorige maand dat hij minder van die oefeningen wil, omdat dat vijandig naar Noord-Korea zou zijn. En piraten uit Somalië hebben een vrachtschip dat ze in april hadden gekaapt vrijgelaten, samen met de 17 bemanningsleden. Al die tijd is de bemanning aan boord gebleven, terwijl de piraten het schip gebruikten als hun uitvalsbasis bij andere kapingen. Voor de vrijlating is losgeld betaald, hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Kink. Dit is het station van Radiohead. Isabel.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Bij een tankstation in Hoorn is vlak naast het spoor een ongeluk met een auto gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, ook niet hoeveel gewonden er zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het spoor is voorlopig afgesloten. Volgens de Russische president Poetin heeft de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen omdat het Westen last heeft van systeemfouten. Hij denkt dat ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daar het gevolg van zijn. Ook zei hij dat westerse landen hun bevolking bang maken voor een niet bestaande dreiging uit Rusland. Het lukt Congo maar niet om het Ebola-virus onder controle te krijgen. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000. Het dodental staat op ruim 3300. Dat zijn de meeste Ebola-doden die Congo ooit heeft gehad. Experts vrezen dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In Assen is een treinpassagier opgepakt. Hij had gezegd dat hij meerdere bommen in de trein had geplaatst. De politie zette het station af en deed onderzoek met een explosievenverkenner. Maar in de trein werd niks gevonden. Treinen op het traject tussen Assen en Groningen kunnen gewoon weer rijden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

is Kink. Alternative Rock Radio.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In het noorden van Rotterdam woedt een grote brand bij een leegstaand pand. Een berg sloopafval die naast het gebouw ligt staat in de fik. De brandweer zegt dat de brand beheersbaar is, maar het vuur is nog niet uit. Bij het blussen is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet die van grote afstand kan blussen. Een treinongeluk in het noorden van Frankrijk. Daar is een trein met ruim 180 inzittenden ontspoord. Ruim 40 mensen raakten gewond en een vrouw van 18 is in levensgevaar. Volgens Franse media knalde de trein met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt Zuid-Korea. De laatste weken stuurt Noord-Korea vaker raketten richting die zee. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze oefeningen. En cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Hij heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website zegt hij dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt in februari weer door te kunnen met zijn tournee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Ben je er ook weer,
1: joh? Nou.
0: Wat goed.
1: En het is, ja, het is ook jouw weekend, hè? Het is ook jouw weekend, maar nog steeds, even voor zessen, ben jij erbij. Mag ik je daar hartelijk voor danken?
0: Wie ben jij dan?
1: Nou, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Je bent bij Kink Alternative Rock Radio. Het is de weekendochtendshow met zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP. Dat is de man die ook vroeg wakker is om jou op de hoogte te brengen van dat wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar ook niet

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosievenverkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijdde weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog rond het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk viel ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En de Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitse Alexander Zverev, die zich eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van meer online. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien.
1: King, Alternative Rock Radio, Lars Wijnhoven.
3: Hey, goedemorgen, even over 6. Dit is de weekendochtendshow met de President of...
1: King.
3: Ik moest even tussendoor King gezegd worden. The President of the Land of Dreams. The Land of Donald Trump. Where everything is fabulous. Great. Going to be awesome. Awesome show. Kink, Alternative Rock Radio,

Het is eigenlijk een beetje als een goede wijn. Deze van Nothing But Thieves. Naarmate die langer staat en rijpt, gaat hij alleen nog maar lekkerder smaken. Een beetje deze van Baby Cool en Nothing But Thieves. Baby Cool van Nothing But Thieves. Dat is voor mij ook vroeger. Hey, goedemorgen, het is even over zessen. Zaterdag 12 september 2026. De weekendochtendshow van Kink. Vandaag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon door. Overal droog en het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Nou ja zeg.

denk, nou, de Strokes, even kijken. King.nl/presents. En nou, je raadt het nooit. Je raadt het nooit. King presents de Strokes op 11 oktober 2026. Ja. Ik zeg er toch maar bij. Het komt ook vaker voor dat er concerten nu aangekondigd worden voor letterlijk over meer dan 12 maanden. Dus ik vind dat op. Maar de Reality Awaits Tour komt naar de Ziggo Dome in Amsterdam. En nou, kaarten nog steeds verkrijgbaar. Kink.nl/presents voor 11 oktober. Laat het even. Nou ja, misschien heb je al kaarten gekocht. Laat dat vooral even weten. Je hoorde ze juist Hard in a Cage tijdens de Weekendochtend Show. Hey, goedemorgen, ik zie dat Barend en Maaike, die zijn op dit moment al wakker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk met hun eerste bakje koffie. Althans, ik krijg van een van de twee een bakje koffie via de app doorgestuurd. Met binnen nu en een paar minuten. Hey.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
4: De prijs van

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Ik vind het toch mooi dat je met een paar woorden al mensen kunt inspireren. Ik had het er net over dat ik helemaal random naar king.nl/present ging om te kijken of de Strokes nog op zouden treden. En dat bleek waar. En Marit die laat weten, ik heb het ook gedaan. En ik weet waar ik 16 november naartoe ga. Naar Good Charlotte in Avans Live. Kijk, zo kom je nog eens ergens. king.nl/present. En je hebt een wereldavond, weet ik echt waar.

weekendochtendshow van Kink. Hey, goedemorgen. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Met zometeen na het nieuws van het ANP met Ronald Remmelsbaan. Het is ook altijd weer heel erg vroeg bij je om jou op de hoogte te brengen van alles wat er in de wereld gebeurt. Muziek van Green Day, Talking Heads en Fontaine's DC. Alleen de prangende vraag is, daarna heb ik een leeg plekje in de playlist. Oh, ja, en die is voor jou. Eerste plaat die nu in jou opkomt. Als jij achter de cockpit van deze radiozender mag staan, wat zou jij dan het liefst op de radio willen horen? Wat is zometeen, simpel gezegd, jouw Kink Firestarter? Even over 7. Laat het weten via de gratis Kink-app. Gewoon een bericht sturen met artiest en titel. En dan ga ik die zometeen, even over 7, met alle liefde voor jou draaien op de radio. Zo simpel is het, kost je helemaal niks. Behalve één appje via de Kink-app.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Het kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt de alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. En dan het weer van meer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
13: Ja, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met Green Day. Kink.

Liefdevol toegezongen. Marianne door de Fontaines DC uit Dublin City. Ja hoor. Even over zeven. Pak gelijk even mijn bakje hierbij. Het is inmiddels koud, joh. Ga ik naar de koffieautomaat.

0: Nou, gewoon met koude koffie in de studio. Goed voorbereid, Lars Wijnhoven. Dit weekend nog jouw kans op kaarten voor King Presents The Prodigy. De eerste worden weggegeven bij Elwin van Gestel. Maar dat heb je niet van mij, hoor. Ga jij nog ergens naartoe, Rimpje?
1: Ja, ik ga naar de Pink Project.
0: De Pink Project? Dat is die coverband van Pink Floyd, hè?
1: Ja, dat klopt. Die staan in het Zuiderpark in Den Haag.
0: In Den Haag. Leuk, man. Mooie stad achter de duinen.
1: Jawel, hè?
0: Oh, nee, maar wat vet. Is het de eerste keer dat je gaat of niet?
1: Nee, dit wordt al de vijfde keer, geloof ik.
0: Ah, dus ik heb wel te maken met een... Heb je een Pink Floyd tattoo?
1: Nee, ik heb geen tattoos.
0: Oké, maar wel een fan van Pink Floyd. Ik durf al bijna te gokken wat ik voor jou zou mogen draaien als King Firestarter.
1: Ja, nou ja, Wish You Were Here, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, hè?
0: Ja, is wel heel erg mooi. Ga ik voor je doen, Rimpje.
1: Super! King Firestarter.

0: Helemaal niks ook. Nou, zijn er nog meer dingen die jou niks kosten? Ja, ook dat nog eens. Want dit weekend jouw kans op een, mag ik dat zeggen, een te gek concert in de Ziggo Dome op 28 november.
1: Ja.
0: Ik kan je alvast vertellen, blok je agenda pas op 28 november. Dat is een zaterdagavond. Dat zijn sowieso avonden waarop je toffe dingen wil doen. Nou, ik kan je vertellen, dit wordt wel tof. Waar heb je het dan over, Wijnhoven? Nou, ga ik je binnen nu in een kwartier vertellen. Goed?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Tenzij je een kater van hier tot Gunter hebt. Sorry, Peter.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Peter die had gehoopt dat hij op dit moment niet meer zich zou herinneren wat zich heeft afgespeeld de afgelopen, nou, wat zal het zijn? 10 uur of zo? Maakt niet uit, als je maar een leuke avond hebt gehad. Zo is het ook. In de morning van Razorlight tijdens de Weekendochtendshow. Met nog vandaag en morgen de laatste kans op kaarten voor Kink Presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is, moet ik wel gelijk even kijken, volgens mij is het 28 oktober. Maar hey, daar is een oplossing voor. Kink.nl/presents. The Strokes, Placebo, ook heel vet. Papa Roach, jeetje. Good Charlotte, echt een lijst, daar word je helemaal eng van. Prodigy, had ik het goed? 28 november. Volgens mij zei ik oktober, hè? 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Luister naar Kink vanmiddag tussen 12 en 3. In ieder geval een set weggegeven door niemand minder dan Mick Hummel.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The

Alternative Rock Radio. Met, ik blijf het maar herhalen voor de zekerheid hoor. Vandaag nog steeds jouw kans op kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Ik krijg nogal eens met regelmaat mensen die foto's sturen via de app van Kink dat ze bij een concert geweest zijn. Vorige week had ik ook iemand die naar The Black Keys was geweest. Later dit jaar ook nog Kink Presents The Strokes. Dus weet je, kink.nl/presents, daar staan ze allemaal op een rijtje. Maar vandaag dus nog steeds kans op kaarten voor Kink Presents The Prodigy in de Ziggo Dome. Met zometeen even over, wat was het? Even over achten. Ja, tijd in de gaten houden. Ronald Remmelswaan van het ANP brengt je weer helemaal op de hoogte van dat wat er zich afspeelt in de

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en de omgeving even afgesloten. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
19: Ja, goedemorgen. Even over 8. Dit is de weekendochtendshow met The Verve.

0: Running with the Devil van Van Halen tijdens de weekendochtendshow. En goedemorgen. Kink. Alternative Rock Radio. Ja, bakjes koffie via de app van Kink, daar word ik vrolijk van. Geniet er lekker van, Ivo, hè?
1: Het is zaterdag!
0: Zaterdag, 12 september 2026. Jij bent bij de weekendochtendshow. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Dit is Kink Alternative Rock Radio. Vandaag start plaatselijk grijs, maar tijdens de middaguren trekt de zon door. Nee, breekt de zon door. Overal droog, wordt zo'n 20 tot 22 graden. Ja! Met zometeen ook de Breeders uit je speakers naar M83 en Midnight City.

0: spreek. Als je er een keer geweest bent, dan wil je gewoon nog een keer.
1: King. Soundcheck.
0: Dat is volgens mij in het Gelderdome in Arnhem. King presents Volbeat. Sad Man's Tongue hoorde je tijdens de weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Ben jij al wakker? Ja, in ieder geval, je ogen zullen open zijn als je op dit moment radio aan hebt staan. Maar nee, ben je er met je koppie ook al bij? Even testen. De King soundcheck van deze zaterdagochtend. Ik speel iets op mijn gitaar. En de vraag aan jou... Wat speel ik op mijn gitaar? Ja, dat is even aanknopen dat ding. Ja, komt ie. Kabel erin. Ja. Snaren. Ja. Helemaal goed. Binnen nu en een kleine 15 à 20 minuten. Dit op de radio.

0: Ja, wat was dit? Laat het weten via de app van Kink. Ik verwacht dat het niet zo'n hele moeilijke is, hoor. Ja.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: zonder sociale plaat ook wel, hè? Hi, hi.
1: King. Soundcheck.
0: Tom en hi tijdens de weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Ik zie veel berichten via de app van King met best wel goede antwoorden. Het is natuurlijk een jouwe ouwe. De King Soundcheck. Ik speelde wat in op mijn gitaar. En de check is of jij weet wat dat is. Ik zie in ieder geval Merel, die heeft het goede antwoord.

0: Kenmerkend geluid, hoor, dit. Kevin, wat speelde ik zojuist op mijn gitaar?
1: Ik denk U2 met Bad.
0: Dat denk je helemaal goed, jongen.
2: Soundcheck.
0: Hey, dankjewel, hè, Kevin.
1: Ja, alsjeblieft.

0: misschien jij binnen hebt, man. Kink, 80's break. Althans, ik heb zijn auto nog niet voorbij zien komen op de parkeerplaats van Kink. Zometeen, even over 9, als het goed is, fingers crossed, Elwin van Gestel op de radio. Met de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80. Met in ieder geval Queen en David Bowie. Nou, welke plaat zou dat zijn, hè? En de Red Hot Chili Peppers ook met Higher Ground gaat hij voor je draaien. Alleen de prangende vraag is: wat draait Elwin zometeen als allereerste? Nou, oren gespitst, hier komt hij. Ja, begint heel zachtjes. Zal maar even door laten gaan, hoor. Ja, ja, ja. Dat moet je toch al weten, toch? Jawel, jawel, jawel, jawel. Wat draait Elwin zo meteen als allereerste in de Kink 80's Break? Het belletje, dat is volgens mij al genoeg, hoor. Laat het weten via de app van Kink. Veel plezier zo meteen met Elwin van Gestel in de Kink 80's Break. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
15: Heijn. Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en 2 gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van meer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Gestel.
12: 3 over 9 en de 80s break waar we mee aftrappen. En ja, Lars liet het intro horen van een plaat waarvan ik denk, ja, dat is toch eigenlijk heel goed te doen. Ja, dat was heel goed te doen, die schoolbel natuurlijk. Max wist het, John wist het ook, Nienke ook. Het zijn de Ramones en Rock'n'Roll High School.
18: Kink.

0: Rattle Chili Peppers, Higher Ground in de 80s break hier bij Kink. Ja, de 80s zijn we helemaal in. Ik weet niet of je wel eens op Instagram een beetje loopt te scrollen. Ik heb dat wel gedaan. En daar zag ik toch heel vaak zo'n 80s foto voorbij komen van iedereen die dan door AI is gegenereerd, weet je wel. Hartstikke leuk, maar ja, ik ga toch wel voor de real deal wat dat betreft. Dus misschien is het leuk als je even je mooiste 80s foto stuurt in de Kink app. Dat zou toch lachen zijn. Het was de 80s break met ook Queen and Under Pressure. En je hoorde de Ramones en Rock'n'Roll High School.
1: Elwin van Gestel.
0: Morgen rond een uurtje of negen weer een nieuwe 80s break. Goedemorgen, welkom op de zaterdagochtend van Kink. Het is zaterdag 12 september 2026. Met zometeen Queens of the Stone Age, The Counting Crows. En dit is de nieuwste van Editors.
1: Kink Alternative Rock Radio.

Audioslave en Coaches bij Kink. 28 november, weet je al wat jij dan gaat doen? Ja, ik ben dan jarig, dus dan vier ik mijn verjaardag in principe. Maar die verjaardag zou ik ook kunnen vieren in de Ziggo Dome. De Prodigy komt namelijk naar de Ziggo Dome op 28 november. En dit weekend maak je kans op tickets als je de Kink prijzigheid voorbij hoort komen. En ik kan verklappen, die prijzigheid die hoor je binnen nu en een uur. Dus gegarandeerd prijzigheid voor de Prodigy over, pak een beetje 60 minuten. Of binnen 60 minuten vooral. Ook de nieuwe Phoebe Bridgers zometeen, daar hoef je iets minder lang op te wachten. En ook Radiohead hoor je zo.

0: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

de Wombats. Let's Dance the Joy Division, die ken je nog wel van ze. Maar ja, deze had je ook nog bijna vergeten. Het was Kill the Director bij Kink Alternative Rock Radio. En ben je fan van The Pretty Reckless? Laat je radio dan op Kink, want hun nieuwe single About You die krijg je zo meteen. Ook Primal Scream met Loaded krijg je zo. En dit is Linkin Park, Lost bij Kink.

0: hebben we het geluk dat het geen zondag is, hè? Want dan zou dit niet uitgezonden mogen worden natuurlijk. The Pretty Reckless About You bij Kink Alternative Rock Radio op je zaterdagochtend. Waar Bart zich al afvraagt in de Kink-app, hoe laat komt die Kink-prijzigheid? Nou, dat duurt echt niet heel erg lang meer, want zometeen gaan ze eruit. Tickets voor The Prodigy op 28 november in de Ziggo Dome. Winnen doe je bij Kink dit weekend. Zometeen ook weer een nieuwe draai in het rad voor het Kink ABC en ook Cage the Elephant en The Clash.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en 2 gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. Bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. En dan het weer van meer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden. In het noorden 19.
15: Kink. Alternative Rock Radio.
17: Met olifantjes zometeen ook geitjes ga je krijgen naar de Clash.

0: Velvet Revolver en Fall to Pieces hoorde je bij Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: En dat was ook een Kink prijzigheid die voorbij kwam. Even kijken of we...
2: Saskia
0: met Elwin.
2: Serieus?
0: Ja, je spreekt met Kink.
2: Ja, dat hoopte ik al.
0: Nou, dat is mooi. Want je hebt een appje gestuurd, je hebt de prijzigheid gehoord... en je wil graag met jouw zoon naar de Prodigy gaan.
2: Ja, zeker. Ik wil springen totdat ik niet meer kan.
0: Nou, dat snap ik wel, ja. Is het de eerste keer dat je zoon meegaat naar een concert... of gaan jullie vaker op pad?
2: Nee, we gaan vaker wel op pad, maar hij wil wel heel graag mee.
0: Dat snap ik. Nou, ga maar blij. Is hij in de buurt ook, of niet?
2: Nee, hij is er niet.
0: Oh nee, dus je gaat hem wel zo meteen blij maken met een heel vet cadeau dan?
2: Absoluut.
0: Nou, heel veel plezier daar. Je gaat naar de Prodigy.
2: Ja, echt waar. Thank you very much.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.

0: eigenlijk nog nooit een moshpit gedaan om 22:30. Ik heb eigenlijk nog nooit in de moshpit gestaan ook trouwens. Maar het zou kunnen met deze van de staat.
1: Het Kink ABC.
0: The Fire hoorde je bijna 19:30. Hoogste tijd voor het Kink ABC. Want zometeen weer drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. En om te bepalen met welke letter we gaan spelen, want jij kiest de muziek uit in het Kink ABC, heb ik hier het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. Daar ga ik een draai aan geven en dan bepaalt het lot met welke letter we gaan puzzelen.
1: H.
0: De letter H van Hunger Strike van Temple of the Dog. Of Have You Ever Had It Blue van de Style Council. Geweldig. Suggesties van harte welkom in de Kink-app. Welke H-plaat wil je graag horen in het Kink ABC? Kom maar door met een berichtje in de Kink-app. Zometeen ook de Black Keys en Pearl Jam.
2: Kink. Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ik zie een dansende eend. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: is toch alweer een week geleden dat ze in Nederland waren. De Black Keys stonden ze in de AFAS Live met hun King Present Show. Tidden up, hoor je.
1: Het King ABC met de letter H.
0: De Black Keys bij King. King ABC kwam terecht op de letter H. Dankjewel voor alle wereldse suggesties in de King-app. Daar zouden we de hele ochtend nog mee kunnen vullen. En we gaan ook wel echt een lang blokje doen. Want we draaien sowieso de favoriet van Sanne. Want zij zegt, mag ik Hello Heaven Hello van Youngblood? Of is die te lang? Nee, die kan wel. Hungry Heart van Bruce Springsteen. Dat wil Thomas graag horen. En Hans, die zegt Weezer met Hijspaan.

natuurlijk ABC trakteerde op Bruce Springsteen. En Hungry Heart, ook Hello Heaven Hello van Youngblood. 9 minuten schoon aan de haak. En Hashpipe was van Weezer. Morgen zo rond de klok van 22:30 weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Benieuwd met welke letter we dan weer gaan puzzelen.

0: Crowdsurfers met de nieuwe single Ifs, Buts and Maybes worden je. En mocht je ze vanavond live gaan checken in de Metropool in Hengelo, dan hartstikke veel plezier, hartstikke uitverkocht ook die show. De Crowdsurfers worden je bij Kink. Waar ik je zo meteen trakteer op de nieuwe Florence Road. Ook Green Day krijg je zo meteen met Jesus of Suburbia. En je hoort zo meteen ook het scheerapparaat van Prince.
1: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin.
9: Boost yourself.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag waarop de trein was gebotst en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond, een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. En dan het weer van meer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
0: En de nieuwe Florence Road. Zometeen ook Prince na Jesus of Suburbia van Green Day. Kink.

het zal je pincode maar zijn. 7563 Florence Road hoorde je bij Kink. En daarvoor Prince, When Doves Cry. En als je goed naar dat intro luistert, dat hoor je eigenlijk gewoon het scheerapparaat van Prince. Let me op. Sorry voor het verpesten van weer een intro, want vanaf nu, als je de volgende keer deze Prince hoort met When Doves Cry, dan denk je weer aan dat scheerapparaat, weet je wel. Het scheerapparaat van Prince in de vorm van een liedje, When Doves Cry. Prince bij Kink, zometeen met Go Back to the Zoo, Electric en ook 3 Days Grace met een liefdesliedje, een anti-liefdesliedje. I Hate Everything About You, zo. Nou, top.

0: absoluut geen liefdesliedje, zou je bijna denken, toch? I hate everything about you, als we dat tegen je zeggen, is niet per se een compliment, denk ik. Het is Kink op je zaterdagochtend, je viert je weekend met misschien wel een ritje richting de sportclub of de weekendboodschappen die worden gehaald. En dan Kink op de achtergrond, of misschien wel heel erg hard. Het zou ook kunnen, zometeen met de Wodan Boys en de Manics.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Choker en The Thief hoorde je op de zaterdagochtend van Kink. Leuke plannen vandaag misschien wel onderweg naar een stad of een leuk stedentripje her en der. Heb je wel eens geprobeerd om op één dag van Utrecht naar Brussel en daarna nog naar Londen te reizen? Zeg maar 3 stedentrips in 1. Dat is natuurlijk niet te doen, maar de band die ik zo meteen ga draaien, die gaan het wel proberen. Over precies een week. Welke band het is, hoor je zo. Ook Nirvana krijg je zo. En dit is Hozier.

3 shows op 1 dag. Ze gaan het doen, Nothing But Thieves. Komende zaterdag 19 september beginnen ze 's ochtends in Utrecht. Gaan ze daarna naar Brussel en in de avond eindigen ze in Londen. Nooit vertoond, Nothing But Thieves, Evolution.

0: zou willen zeggen, bel ons inderdaad als je kaartjes wil winnen voor The Prodigy. Maar dat is niet helemaal waar. Je moet gewoon een berichtje sturen als je de prijzenrijd hoort, toch?
1: Ja, dat is altijd zo.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk niks aan veranderd.
1: Dat gewoon vandaag, ja.
0: Mick Hummel is er.
2: Hallo.
0: En heeft zometeen sowieso kaarten voor The Prodigy.
2: Ja, die geit die gaat ergens een keer... Ja,
0: op mijn verjaardag dus, hè, The Prodigy.
2: Die show is op jouw verjaardag.
0: Ongekend, 28 november. Ik heb een goed feestje geregeld, hè.
2: Maar ga jij dan ook?
0: Nog niet.
2: Kunnen we jou daar een handje geven?
0: En dat zou wel leuk zijn eigenlijk.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Zo'n meet and greet, maar dan niet met Prodigy, maar met mij.
2: Ja.
0: Dat is altijd tegenvallen.
2: Met Prodigy op de achtergrond.
0: Ja, precies.
2: Ja, precies.
0: Zometeen dus kaarten voor de Prodigy en verder alleen maar goede muziek, toch?
2: Zeker. Van Live, van Kyo, Florence and the Machine.
0: Och, ik ga zo meteen luisteren in de auto.
2: Ja, ik ook.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Kink. Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmerswaan. De 5 mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en 8 mensen kunnen daarin mee. 4 van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook 2 ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelde er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor 5 wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
13: Kyo en Florence de Machine hoor je zometeen na Selling the Drama van Life.

0: Florence and the Machine bij Kink. Alternative Rock Radio, You Got the Love for You.
1: Kink, Mick Hummel.
0: 11 over 12 op zaterdagmiddag. Goedemiddag met Mick. Het is de zaterdagmiddag van Kink met heel veel fijne muziek. Elwin zei net ook al dat er ergens vanmiddag een prijzigheid rond gaat rennen. Die door de uitzending heen mekkert met tickets voor The Prodigy in zijn bek. Kink presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam, 28 november. Daarbij wil zijn, moet je goed opletten wanneer je die geit hoort. En als je denkt, geit, ik weet even niet waar ik dan op moet letten, check even kink.nl/geit voor alvast een preview van die kinkprijzigheid. En die goede muziek waar ik het over had, die is zo meteen bijvoorbeeld van Turnstile. Je hoort een kink classic van Kula Shaker, Arcade Fire ga je horen. Maar eerst even een classic van Aerosmith. Dit is Janie's Got a Gun bij Kink.

0: met Arcade Fire en Keep the Car Running. Ik heb even niet zo snel de mannen van Arcade Fire voor me qua tatoeages. Hebben ze tatoeages misschien wel?
1: Kink. Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Zometeen in ieder geval iemand met tatoeages in Kink Tattoo Tales. Elke zaterdagmiddag rond 1:15. Een medekinker die het verhaal vertelt achter zijn of haar muzikale tattoo. Dat kan een bandlogo zijn of een songtekst of een instrument of een heel totaal ander symbool wat op de een of andere manier te linken is met de muziek die we draaien bij Kink. Dus als jij een tattoo hebt en daar een foto en het verhaal van wil delen in de Kink hebt, dan spreek ik jou misschien binnenkort. Zometeen is het de Kink Tattoo Tale van Björn. Hij is heel erg fan van Foo Fighters en hij viert het leven graag. Welke tattoo daarbij hoort, vertelt hij zometeen. En ook muziek van Placebo, R.E.M. en Bibidoobie.

0: die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Nieuwe muziek van Bieber Doobie bij King Sun Has Set, hoor je.
1: King Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Mooie muzikale verhalen van medekinkers over hun tatoeage. Dat is King Tattoo Tales elke zaterdagmiddag. En daarvoor heb ik Björn aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij hebt een gigantisch kink icon. Misschien wel de grootste band die we draaien, heb jij getatoeëerd op jouw lichaam.
2: Ja, dat klopt.
0: Foo Fighters, die staan erbij. En het is een soort van pijl tussen de songtekst door, zie ik op jouw arm staan op de foto die je meestuurt. Leg uit.
2: Ja, nou ja, ik was een jaar of begin 20, denk ik. En toen had ik het tatoeage, tijd van mijn leven. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel iets moois op mijn arm getatoeëerd hebben. En ik hield nogal van muziek. En ik was ook nogal groot fan van de Foo Fighters. En toen luisterde ik een beetje naar de songtekst van Everlong.
0: Ja.
2: En dat was een concert in Wembley Stadion in Londen. En toen was ik die versie aan het luisteren en zo. Dat greep me echt aan.
0: Wat een mooie zin is het eigenlijk.
2: Ja, een hele mooie zin.
0: Ja, welke zin heb je getatoeëerd?
2: Ja, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again.
0: Ja. Wat betekent dat voor jou dan? Is het gewoon je liefde voor Foo Fighters? Of heeft die zin ook nog een eigen betekenis in jouw leven dat je hem getatoeëerd hebt?
2: Nou, het is eigenlijk dubbelzinnig. Aan de ene kant natuurlijk mijn liefde voor de Foo Fighters.
0: Ja.
2: En ten tweede ook gewoon, ja, weet je, het leven, kon het leven altijd maar zo goed zijn, weet je wel. En zo was ik dan ook bij Pinkpop. Daar zag ik natuurlijk ook de Foo Fighters. En dan leef je en natuurlijk het mooie leven. Dan denk je ook van ja, kan het leven maar altijd zo mooi zijn als dat het op dat moment is.
0: Mooi Björn, dankjewel voor jou King Tattoo Tale en we gaan Everlong draaien.
2: Ja, fantastisch, dankjewel.

Dat was echt mijn levensmotto toen ik een 16-jarig puberjongetje was. I can't wait till I get home to pass the time in my room alone. Adam's Song van Blink-182 hoorde je. Daarvoor Foo Fighters in Everlong bij Kink. De Kink tattoo deel van Björn. Hij heeft die songtekst, If everything could ever be this real forever, op zijn arm getatoeëerd. De foto van die tattoo en het gesprek wat ik net met Björn had, dat vind je terug als Kink tattoo deel fragmentje in de Kink app en op kink.nl. En als je ook een muzikale tatoeage hebt waar je het verhaal bij wil vertellen op Kink, stuur even een berichtje in de Kink app. Dan spreek ik jou misschien volgend weekend voor Kink Tattoo Tales. Het is de zaterdagmiddag van Kink met zometeen muziek van Muse. Eerst Jimi Hendrix. Dit is The Wind Cries Mary.

0: King. Alternative Rock Radio. En als ik zeg Society, dan weet jij wel welk nieuw liedje er zo meteen aankomt. Die hoor je zo. En ook muziek van Hole and White Lies komt eraan.
1: King. 18 plus, speel bewust.
2: Is ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh,
2: wat een geld.
4: 5000, verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmerswaan. De 5 Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn 4 vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. Een groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. Eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Er zijn straks eerst speeches en ook treden er artiesten op, zoals Somjeu. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan €40 miljoen. De giften die Reform UK krijgt liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En de familie van de in april aan kanker overleden Jade Kops wordt bedreigd en gestalkt, meldt een lokale omroep. Jade deelde alles over haar ziekte en mensen denken haar goed te kennen. Ze accepteren niet dat de familie geen contact wil. Politie voert gesprekken met de bedreigers om het stalken en bedreigen te stoppen. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen. Daarna klaart het op.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Hole en de nieuwe Yardage hoor je zo meteen na White Lies to Lose My Life.

Yardact. Zij zijn niet vies van om af en toe een beetje een somber, verdrietig, heftig liedje te maken. Maar deze is toch heel erg vrolijk voor hun doen. New Beginning, sorry bij Kink. Op de zaterdagmiddag waar je misschien boodschappen aan het doen bent. Misschien heb je een gezellige lunchafspraak met een vriend. Lig je een beetje op de bank de kat te aaien. Of de zolder een beetje aan het opruimen. Hoe jouw weekend er ook uitziet, wij zorgen bij Kink voor de allerfijnste muziek. En hoe jouw weekend er ook uitziet, ik hoop dat het met leuke mensen om je heen is. En niet met vervelende vrienden die eigenlijk altijd een soort van negatieve energie hebben. En die een beetje de stemming verpesten. Dat is eigenlijk hoe Bring Me The Horizon het omschrijft. Some people are a lot like clouds, you know, because life's so much brighter when they go. De Bring Me track waar die songtekst in zit, die hoor je zo meteen op Kink. Ook een classic van The Smiths. Je hoort de Kink XL van Bleach 93 is die deze week. En dit is Back by Kink, Loser.

0: grote plaat. De King XL deze week. Belangrijk liedje. Figure 8, de nieuwste van Bleach 93 audio bij King Alternative Rock Radio. Het is bijna 2:30 en elke dag door de week bij Isabel en het weekend bij mij is dat het tijdstip om even terug te gaan naar het decennium van de Livestrong gele armbandjes. De Tamagotchis, Pokémon kaarten, Yu-Gi-Oh kaarten en Guitar Hero en Wii-en, als je zin had in een spelletje. De Zero's, de jaren 0 en ook een tijdperk van hele goede muziek van bijvoorbeeld Red Hot Chili Peppers, de All American Rejects en ook Daft Punk, hoor je zo.
1: Kink, de prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat.

0: Wat steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Kink.

0: Kernel.
1: Bijna half twee, bijna tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag rond deze tijd hoor je een blokje nostalgie vol met fijne muziek uit dat muzikale decennium. Met daarin zometeen een lekkere dosis poppunk van de All-American Rejects. Je hoort een track van Daft Punk uit de jaren nul die je niet zo heel erg vaak hoort. En we beginnen deze Zero's Break met Other Side van de Red Hot Chili Peppers.
0: Kink. Zero's Break.

en Robot Rock in de King Zero's Break. Daarvoor Gives You Hell van de Automatic Rejects en ook Other Side van Red Hot Chili Peppers. Drie fijne tracks uit de jaren nul, zoals je die elke dag rond 1:30 hoort in de King Zero's Break. Dus ook morgenmiddag weer een nieuwe editie daarvan. Bij King Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van Higpie. Ook Biffy Clyro komt eraan. En ja, dit is eigenlijk stiekem, en ik vind dat een beetje vloeken in de kerk, want ik weet dat we hier bij King allemaal groot fan zijn van de band Metallica en we houden van ze. Dit is eigenlijk stiekem mijn favoriete Metallica-nummer. En dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen, want het is een cover, het is helemaal niet van hunzelf. Maar ja, als ik eerlijk ben, dan is dit wel echt... Ik vind deze de leukste. Metallica, Whiskey in a Jar.

apart again. Biffy Clyro bij King Biblical Audio. Het is de week dat je tickets wint voor King Presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam op 28 november. En dat doe je door de King prijzigheid te vangen. Als je die in de uitzending hoort, een berichtje sturen via de King app. Je weet nooit precies wanneer die komt, maar ik kan je bij deze verklappen. Binnen nu en een uur gaat hij gegarandeerd door de uitzending heen galopperen. En als je op dat moment een berichtje stuurt via de Kink, dan win je misschien wel tickets voor de Prodigy. Dus binnen nu en een uur komt die geit voorbij. Alle info over hoe het precies allemaal werkt, dat vind je in de Kink-app en op kink.nl. Zijn er

0: Simple Minds bij King. En Promised You a Miracle. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Maar ik kan je wel beloven dat je zometeen de Out King zelf van Queens of the Stone Age hoort. En dat je ook muziek krijgt van Linkin Park en Alice in Chains.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle avonddeals bij Bol. Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Vanaf de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de vijfde tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. En dan het weer van weer online. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hamill.
10: Linkin Park hoor je zo meteen met What I've Done. Eerst is dit Rooster van Alice in Chains.

Een van de vele Kink Classics die Linkin Park op hun naam heeft staan. What I've Done. Kink. Hallo, met Mick. Het is geen geheim dat mijn favoriete muzikale genre poppunkmuziek is. Van die fijne, meerstemmige Blair-muziek met hoge zangstemmetjes en over hoe oneerlijk het leven wel niet is. En dan lekker snelle, harde drums. Lekker catchy vooral ook. Ik ben er dol op, ik vind het heerlijk. En mijn missie is ook meer poppunk op de radio. En daarom is er elke week voor iedereen die net als ik heel erg houdt van poppunkmuziek het nationale poppunkmomentje. Dat is 2:20 op zaterdagmiddag. Dan weet je dat je zeker weten zo'n track op Kink voorbij gaat horen. En als je even op de klok kijkt, dan zie je dat het bijna zover is. Bijna 2:20, bijna tijd voor het nationale poppunkmomentje. En daarin vandaag een Britse poppunkband. Waster, zo heet ze. En je schrijft het W-S-T-R. Je hoort ze zometeen in het nationale poppunkmomentje van deze zaterdag. Eerst muziek van Radiohead en Queens of the Stone Age nu bij Kink. Insignificant Other is dit.

Iedere zaterdag zo rond 2:20 het nationale poppunk momentje voor iedereen die net als ik helemaal dol is op het poppunk genre. En vandaag heb ik gekozen voor Waster, W-S-T-R, zo schrijf je de bandnaam. Ze komen uit Liverpool, uit de UK. En deze songtitel zou je kunnen zien als een soort van cover van een Nelly Furtado hit, Promiscuous. Maar dat is het niet, het is hun eigen liedje. Het gaat over dat je iemand probeert te versieren, terwijl in je hoofd alle mogelijke afwijzingen zich al afspelen. Het nationale poppunk momentje voor deze week is Waster en Promiscuous bij Kink. What does it feel like to get clocked by promiscuous eyes? Would I be alright if I tried all my best pick-up lines?

Viking Promiscuous in het nationale poppunk momentje. Als je hier nou net als ik heel blij van wordt en meer van dit soort fijne poppunk bangers wil horen. Er is een playlist van alle liedjes die ooit gedraaid zijn op de zaterdagmiddag in het nationale poppunk momentje. En die vind je op kink.nl/momentje. En volgend weekend is er gewoon weer een nationaal poppunk momentje bij Kink. En dit is muziek van de White Stripes. You Don't Know What Love Is.

0: The White Stripes. And You Don't Know What Love Is bij King. Die King-prijzigheid met tickets voor King Presents The Prodigy in zijn bek, die kan toch wel elk moment voorbij komen nu. In ieder geval zometeen muziek van The Cooks, Fontaine's DC en ook Pearl Jam. Hoi zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin.
8: Boost yourself.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Kink. Dit is het station van System of a Down.
0: De nieuwe Fontaine's DC en ook Pearl Jam hoor je zometeen na The Cooks. She moves in her own way.

0: Pearl Jam backing, The Fixer, daarvoor de nieuwste van Tenacious D.C., Marianne. En daartussendoor hoorde je die prijzigheid weer mekkeren.
1: En deze week op Kink, tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Raymond, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, jij hoorde die geit, hè?
2: Jazeker.
0: En jij dacht, ik wil daar wel naartoe naar Kink Presents The Prodigy op 28 november in de Ziggo Dome.
2: Ja, zeker weten.
0: Waarom, in één zin, omschrijf eens waarom je daarbij zou moeten zijn.
2: Ja, we hebben hem een keer eerder gezien en dat is fantastisch.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk een goede samenvatting. Groot fan, een keer eerder live gezien en nu denk je, dan werd het weer een keer tijd.
2: Ja, prijzigheid komt voorbij en proberen het even.
0: Nou, en het is nog gelukt ook, Raymond, want jij bent erbij. Heel veel plezier bij The Prodigy.
2: Hoi! Hey!
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.

Ja, zonde is dat, want dan kun je hem wel wegflikkeren eigenlijk, hè. Met een bug in the cake, dan zou ik hem niet meer opeten. Dat is een beetje onhygiënisch. Wel echt voedselverspilling, maar goed. Violet Grohl hoorde je, bug in the cake. Daarvoor Out of Space van The Prodigy. En Raymond die snijde de tickets uit de bek van de prijzigheid voor King Presents The Prodigy in de Ziggo Dome. Deze hele week win je daar tickets voor, dus ook later vandaag en morgen nog kans als je die prijzigheid hoort. Dus mocht je net daarnaast gegrepen hebben, mocht Raymond ze voor jou weggegrist hebben, zeg maar. No shade naar Raymond verder, maar dan heb je nog een paar kansen, een paar opties. Dus hou Kink in de gaten en check alle details op kink.nl en in de Kink-app. De Black Keys hoor je zo meteen naar David Bowie, Ashes to Ashes.

0: En Lonely Boy. Ik spreek je morgenmiddag 12 uur weer. En zometeen gaat de zaterdagmiddag van Kink verder met Lisa Konings. En onder andere muziek van Within Temptation, The Neck en Royal Blood. Hoor je zometeen bij Lisa. Kink.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
8: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Het zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. En dan het weer van Weer Online. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Lisa Koning.
15: Yes, met zometeen Maya Sharona van de Neck na Mother Earth van Wynn Temptation. Kink.

0: Ze zijn een van de succesvolste Britse bands van dit decennium. En ze zijn terug met nieuwe muziek, waarin de invloeden van Desert Rock en Motorhead ook samenkomen. 10 over 10 van Royal Blood.
1: Dit is Kink.
0: En er komt natuurlijk ook een nieuw album aan. En dat is altijd goed nieuws, want ze maken steen goede muziek. Goedemiddag, Lisa hier. En dit is Kink met fijne muziek als begeleiding van jouw zaterdagmiddag. En natuurlijk als altijd hyperactueel. Want Mariska is aan het klagen via de Kink-app dat ze er heel erg tegen op ziet om naar de supermarkt te gaan. Want de supermarkt is altijd zo druk op zaterdagmiddag. Maar ja, ze heeft niks meer in huis, dus ze moet wel. En naar mijn mening is het trouwens een van de ergste plekken waar je vaak moet komen, de supermarkt. En er is gewoon echt geen hol aan. En Moses en de Firstborn, die hebben dat ook al eerder goed gezien en maakten daar Seth's Supermarket Song over. En dat nummer hoor je na Linger van de Cranberries.
1: Kink.

Goedemiddag en je luistert naar Kink. En dan hoor je You're All I Have van Snow Patrol. Ja, en als je dus blijft luisteren, dan hoor je zometeen muziek van Honey, I'm Home. Hyperspace Mountain komt eraan. En ook deze van Faith No More komt straks voorbij.

0: doorbetalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nog 309.000.
2: Oké, elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Pizza gratis! Bestel nu bij New York Pizza.
1: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat.

0: optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

grootste misverstand over dit liedje is dat het heel erg, ja, treurig klinkt, maar dat het bedoeld is als een happy song. Hij schreef dit nummer, ja, over zijn ex toen het allemaal nog pa en vree was. En dat hij eigenlijk niet zonder zijn soulmate wil leven. Je hoorde Here Without You van Three Doors Down op Kink, met zometeen A Design for Life van Manic Street Preachers. Maar nu eerst is het Temple van Kings of Leon.

Ministry Preachers, Designed for Life. Op de zaterdagmiddag van Kink met zometeen Satisfaction van de Rolling Stones. Maar nu eerst de zusters uit Mexico. Dit is By My Tongue van The Warning.

0: Ja, je hoopt toch dat na al die jaren Jagger, nu hij 83 is, wel heeft uitgevonden hoe hij tevreden kan zijn en voldoening kan halen uit het leven. Want anders is het ook helemaal niet gezellig. En waar doe je het dan allemaal voor? Satisfaction van de Rolling Stones op Kink. En over gezelligheid gesproken, wat zijn jouw plannen voor deze zaterdag? Laat het me weten via de Kink-app. Dan zorg ik in ieder geval voor de muzikale omlijsting via Kink. En dat wordt in ieder geval gedaan met muziek van Editors. En ook deze van Placebo hoor je na het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een dj. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En Rusland voert sinds gisteravond vrijwel onafgebroken aanvallen uit op doelen in Oekraïne. En volgens president Zelensky gaan die nog altijd door. Hij heeft het over doden, gewonden en vermisten in verschillende regio's. Volgens Zelensky zijn veel aanvallen afgeslagen, maar lukte dat niet volledig. En dan het weer van Weer Online. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Lisa Konings.
11: Met zometeen de rush van editors.

0: als er een week is waar het gepast is om deze te draaien.
1: Dit is Kink.
0: Dan is dat wel deze week. Want deze week herdenken we wereldwijd dat het 25 jaar geleden is dat er aanslagen werden gepleegd op het World Trade Center. En American Idiot is geschreven met in het achterhoofd Bush en de oorlogen die zijn ontstaan na deze aanslagen. Green Day hoorde je op Kink. En ja, goedemiddag, Lisa hier met zometeen Plush van Stone Temple Pilots en ook Wet Dream van Wet Leg. Hoor je na Fastlane van Urban Dance Squad.
1: Kink.

not impressed.

dit nummer uit de jaren 60 of 70 kwam. Want het klinkt echt heel erg Beach Boys-erig. Maar het nummer komt niet uit 1962, maar uit 2002. En daarbij zeg ik een goeiemorgen. Afijn, dit is Kink met Dreaming of You van The Floral. En zometeen hoor je hier Praise You van Fatboy Slim. En ook dit gebed zonder end van Foo Fighters hoor je over een paar minuten.

0: glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

titel zonder te spieken kunnen schrijven. Maar dit is in ieder geval nog steeds een foutloos na bijna 20 jaar. Ik heb het dan over Fluorescent Adolescent. En die hoor je dan na de soundtrack van Trainspotting.

Heel toevallig staat dit op de planning van Marije vanavond. Want zij en haar verloofde Freek gaan over 2 maanden trouwen. En dat betekent voor hun op dit moment iedere zaterdagavond dansles. Om goed beslagen ten ijs te komen. Dance Dance van Fall Out Boy was dat. En zometeen na het ANP-nieuws van 5 uur hier op de radio. Muziek van Guns N' Roses. En ook deze van The Killers hoor je over een paar minuten.

0: doodadoo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgde hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen. En 's middags wordt het hooguit 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
19: Met zometeen Don't Cry van Guns N' Roses. You're the Now When You Were Young van The Killers.
2: Kink.

0: Voor een land met echt heel weinig inwoners zijn ze muzikaal gezien echt heel groot. Ik heb het dan over IJsland en dat is the place to be. Kijk maar naar Björk, naar Daddy Frère en ook naar Kaleo. Way Down We Go was dat.
1: Dit is Kink.
0: Ja, goedemiddag. Lisa hier en je luistert dus naar Kink, waar toch langzamerhand wordt nagedacht over hoe de avond eruit gaat zien. Tom staat alvast groenten te schillen voor het eten zo. Lola die heeft het straks lekker makkelijk, want zij gaat zo met haar vriendin eten. Daar heeft ze erg veel zin in, appt zij via de Kink-app. En Bastiaan gaat toch nog even een rondje lopen voordat het weer dagen achter elkaar gaat regenen. Ik geef je groot gelijk. En met Kink aan, ja, kom je daar toch echt wel met een lekker BPM'tje op je bestemming. Zometeen namelijk Purple Haze van Jimi Hendrix. Na muziek van Cloud Surfers. Dit is Ifs, Buts and Maybes.
1: Kink.

0: Ja, en zometeen hier op Kink onder meer I Care van Turnstile. En ook deze van Bush hoor je over een paar minuten.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kink.

vroeg bij, want in 1972 zong ze dus al over de grote machten van de muziekindustrie en de verafgoding van platenbazen en hoe bizar dat eigenlijk is. Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel op de zaterdagmiddag van Kink met zometeen Rammstein. Engel ga je horen. Maar eerst is het Farewell to the Fairground van White Lies.

0: on Personal Trainer. Je hoorde Tire Skids. En ja, de zaterdagmiddag verandert langzaam in zaterdagavond. En dat betekent dat je zometeen Larissa Posma hoort. Met onder meer muziek van Bleach 93, van Kaiser Chiefs en ook deze van Bloodhound Gang. We don't need no water, let the motherfucker
1: burn. Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: Boeing.nl. Mis niks. En slaaislag.
1: Sokken. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: Business.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
11: Een anti-liefdesnummer krijg je zometeen van de Keizer Chiefs na de Bloodhound Gang. Kink.

zijn, dat is toch helemaal geen geld? Want voor €19,70 kan je dat muzikale geweld wat net door je speakers knalde helemaal live zien. En dat is dus morgen in Bitterzoet Amsterdam. Bleach 93 speelt dan. Het concert is stijf uitverkocht, maar het is ook griepseizoen. En met een beetje geluk weet je dus nog een ticket te scoren via Ticketswap. En dat is het dubbel en dwars waard. Kleine tip van mij. Larissa hier op je zaterdagavond. Fijn dat jij erbij bent. Je luistert naar Kink en het wordt kouder en kouder. Je merkt echt dat de herfst eraan komt en dat is heerlijk. Het is de tijd van een warme kop thee. Kijken naar de regen die tegen de ramen aanknalt. Lekker tegen elkaar aankruipen. Alhoewel, dat laatste is wel waar de police moeite mee heeft. Zij zoeken afstand en daar zijn ze vrij duidelijk in. Don't stand so close to me, hoor je nu hier bij Kink.

een droom. Je staat op de grootste podia. Iedereen vindt je fantastisch en je reist de hele wereld rond. Wie wil dat nou niet? Wie wil er nou geen rockster zijn? Maar dan kijk ik toch heel even naar het tourschema van de vaccins. 22 september Shanghai, China. 22 oktober Mexico. 15 november Australië. Dan Nieuw-Zeeland, Engeland, Schotland. En zo gaat het maar door. En het enige wat ik denk is, nou, dit is dus een permanente jetlag. Is toch niet normaal? Ik vind het zo ongelooflijk knap hoe die artiesten dat volhouden. Alleen maar zodat jij en ik stervelingen kunnen genieten van de lekkerste live muziek. Pet af, oprecht. De Eels die doen het dan wel weer rustig aan. Voorlopig geen tour voor hen en dat hoeft ook niet. Hier bij Kink blijf je genieten van hun werk. Je hoort ze zo na live.

Novocaine voor The Soul hier bij Kink. En als ik zeg la da da da da da da da da da da, dan kan je dat toch zeker wel een van de grootste meezingers ooit noemen. Die hoor je zo meteen hier bij Kink, net als nieuwe muziek van de Florence Road. Het komt eraan op je zaterdagavond.

0: een avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app. King.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïne-shakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein.

0: Het lijkt wel Halloween. Wat een eng einde is dat ook. Die piano die zo crasht. Dat heeft wel wat. Wie is er Undone the Sweater Song? Hoorde hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: De beste meezingers zijn simpel. Dat moet ook wel, anders is het natuurlijk niet mee te zingen. Het is de hele essentie van dat nummer. Laten we vooropstellen, tuurlijk is het knap als je op een verjaardag van je schoonmoeder Chop Suey volledig uit je hoofd mee kan blaren. Maar laten we ook eerlijk zijn, de gemiddelde persoon kan dat gewoon niet. Nee, dus, een goede meezinger is kort, krachtig en simpel. Klein voorbeeld, als ik bijvoorbeeld dit doe. Ga jij natuurlijk, we will rock you. En als ik zing, la da da da da da da da da da da da da. Dan weet je ook precies welk nummer het is. Namelijk Chelsea Dagger van de Vertellies. En die hoor je nu hier bij Kink. En dat vraagt maar om één ding. Keihard meezingen.

Liep is heel lekker bezig. Eergisteren een nieuwe nummer uitgekomen, namelijk Bloodlines. Maar het is soms ook fijn om even terug te grijpen naar die oude nummers, zoals Sinking Feeling. Die hoorde je net hier bij Kink. En willen we nog ouder gaan, dan gaan we naar de Beatles. En die hoor je nu.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: 7:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs, waar ze vanavond optreedt, en toen hij haar zag, vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch, omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. En FC Twente staat na de 4e zege dit seizoen voorlopig 3e in de Eredivisie. De ploeg won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een kopbal van Robin Prupper, allebei in de tweede helft. ADO leed zijn 5e nederlaag en is nu hekkensluiter. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
14: Je heiligdom vind je hier op de zaterdagavond bij Kink. Letterlijk trouwens.
12: Kink.
14: Zometeen hoor je namelijk de cult met She Sells Sanctuary na Steent. En it's been a while.

is de vlok van de nieuwe bands. En ergens is het ook wel logisch. Kink. Iedere keer als er een nieuwe band oppopt of als er een nieuw nummer uitkomt, dan zegt men al snel: ah ja, dit klinkt heel goed, maar het doet me denken aan... puntje, puntje, puntje, vul maar in. Zo klinkt de nieuwste van The Pretty Reckless als Miss Montreal, blijkbaar. Iedere keer als het gedraaid wordt, dan wordt dat gezegd in de Kink-app. En ook bij deze van Kyo wordt er een vergelijking getrokken. Onder andere Annette zegt dat het nummer haar heel erg doet denken aan Raccoon. Dan moet ik eerlijk bekennen, ik hoor dat ergens ook wel. En het is ook een compliment, hè, laten we eerlijk zijn. Toffe band natuurlijk. Net als Kyo, de band Kyo uit Londen hoorde je hier bij Kink op je zaterdagavond met That's Me. En met het avondeten achter je kiezen hoop ik dat je nog ruimte hebt voor genoeg muzikaal lekkers hier. Van muzikaal lekkers komt vers uit mijn oven. Larissa hier en tot de 9 uur knallen wij gezellig door. Maar eerst heb ik een vraag voor je. Wat is de raarste plek waar je ooit bent geweest? Dat kan het huis van je ex zijn of bijvoorbeeld een ondergrondse BDSM-bunker. Ik oordeel niet, hè. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want waar wij als mensen op gekke plekken komen, treden sommige artiesten ook wel eens op hele rare plekken op. En de band die dat keer op keer weet te doen, hoor je zo meteen hier bij Kink na Festbal.

Ik vroeg je net, wat is de gekste plek waar je ooit bent geweest? Daar kwamen best leuke reacties op trouwens. Rob die zegt, de gekste plek waar ik ooit ben geweest is een booreiland. Dat is voor veel mensen misschien een gekke plek, maar ik werk er dus inmiddels vind ik het eigenlijk niet meer zo gek. En Sander zegt, de meest gekke plek waar ik ooit ben geweest is Lelystad. Punt. Oké. Geen tekst, geen uitleg. Ja, dat kan, Sander. Ik ben wel benieuwd waarom Lelystad zo'n gekke plek is. Maar oké. Het punt is, weet je, soms kom je op een gekke plek terecht. En dat kan als artiest natuurlijk ook. Metallica die heeft bijvoorbeeld ooit opgetreden in Antarctica. En Pink Floyd die heeft ooit een optreden gehad in Pompeii. Maar dat zijn wel eenmalige dingen. De band die je net hoorde, die zoekt dus iedere keer expres de grens op. Ze hebben zij ooit een keer opgetreden in de catacomben van Parijs. Moesten ze speciaal toestemming voor vragen trouwens. En ze hebben ook een keer gespeeld in de grot 700 meter onder de grond. Mochten zij luisteren. Er zijn ook gewoon podia boven de grond. Hè? Daar kan je ook eens naar kijken. Is gewoon een tip. Queens of the Stone Age, dat is de band waar ik het over heb. Je hoorde ze hier bij Kink met My God is the Sun. Zometeen absolute anarchie met The Clash na deze absolute tranentrekker van Coldplay. Dit is The Scientist op je zaterdagavond met dat waanzinnig prachtige pianowerk van Chris Martin.

0: en dan moeten we hem afmaken. En de law won.
1: Okay, of niet?
0: Iedere zaterdag neem jij plaats hier in de studio achter dit prachtige nieuwe paneel en op mijn warme stoel. Want iedere zaterdag bepaal jij in OG of niet of je liever het origineel van een nummer hoort of juist niet. En soms zijn er van die nummers die zo bloedmooi zijn dat je het misschien niet eens moet coveren. Dit kan zo'n nummer zijn, dat bepaal jij. Het is 1 keer eerder getest en toen won de cover, maar dat is nu misschien heel anders. Want in de ene hoek hebben we het origineel van Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En aan de andere kant hebben we de cover van de band Mastodon.
1: OG of

0: OG of niet?
1: Jij bepaalt, wil je het origineel van Stairway to Heaven horen of ga je toch voor de cover van Mastodon? Je hoort zometeen de winnaar hier bij Kink.
0: Kink, jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo. Voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kink.

0: Days are over. Als ik kijk naar de weersvoorspelling, dan wordt het eigenlijk misschien nog wel een beetje hondenweer deze week.
1: OG of niet?
0: Goed, in OG of niet bepaal jij iedere zaterdag of je liever het origineel van een nummer hoort of juist niet. En bij sommige nummers is er misschien sprake van heiligschennis. Een nummer wat zo ontzettend mooi is en zo'n klassieker dat voor de meeste mensen dat eigenlijk een nummer is waar je van af moet blijven. En dat testen we graag. Natuurlijk. En weer. Een paar weken geleden kon je namelijk kiezen uit het origineel van Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En die stond lijnrecht tegenover de cover van Heart. Toen won Heart. Maar ik moet er wel bij zeggen, met een hele kleine voorsprong. En ook meerdere reacties van luisteraars die vonden dat je dit nummer gewoon echt niet kan coveren. Het origineel blijft het best. Nou, dat testen we vandaag weer. In de ene hoek hebben we de cover van Mastodon tegenover het origineel van Led Zeppelin. Nog heel even die twee versies naast elkaar.
1: OG.

jij kon kiezen. Onder andere René zegt, doe Mastodon maar even wat anders. En René is trouwens niet de enige die dat zegt. Maar Henry zegt, Led Zeppelin is toch echt de grootste rockband ooit. En dat vindt Manon, Frank en Bart ook. Ergens hebben jullie gelijk. Met een overduidelijke meerderheid, echt overduidelijk, wint het origineel van Led Zeppelin. Stairway to Heaven, de originele versie, hoor je bij Kink in de OG of niet?

0: way to heaven.
1: Je stopt, je staat stil, je luistert. En voor je het weet haal je geen adem meer. Je wang is nat. En dat is voelen. Dit is de muziek voelen. Een nummer wat je raakt en voor heel veel mensen is dat Stairway to Heaven. Een nummer zo bloedmooi dat het niet meer van deze wereld lijkt. Het is bijna hemels.
2: OG of niet?
1: En daarmee dus ook de terechte winnaar deze week in OG of niet. Het origineel van Stairway to Heaven van Led Zeppelin heeft deze zaterdagavond gewonnen. Heb jij nog een suggestie van een nummer die gecoverd is? Laat het weten via de Kink-app. Zo komt Vincent met Nightwish over the Hills and Far Away. De cover van Gary Moore. Goede trouwens, die gaat op de lijst. Volgende week zaterdag dus weer een nieuwe OG of nie. Je luistert naar Kink, zometeen The Verve na Good Charlotte en Lifestyles of the Rich and Famous.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint.
4: Boost yourself.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
16: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
16: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd tot de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankte ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het statencircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
19: En die zaterdagavond is lekker. Zometeen.

De Cooks op je zaterdagavond hier bij King. Larissa hier en wat ontzettend fijn dat jij er bent. Heerlijk om zo samen het weekend in te gaan, toch? Dat is toch fantastisch? Het weekend is trouwens ook het moment van feesten en misschien zelfs van housewarmings. En laatst kreeg ik een uitnodiging van een housewarming waarop stond: we hebben een kat en die bepaalt zelf of hij je leuk vindt of niet. Nu zijn dit goede vrienden van mij en ik weet dat hun kat mij niet mag. Dat is alvast. Dat is echt alvast besloten. Maar er was nog een zin die voor behoorlijk wat opschudding zorgde in de vriendengroep. En er zijn namelijk mensen die het helemaal niet eens zijn met die regel. Daarom zorgt het voor opschudding, want thuis doen zij het ook niet. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan bij jou thuis zit. Zometeen meer over die huisregel, maar eerst een echte classic met een gitaarriff die je uit duizenden herkent. Deep Purple en Smoke on the Water hoor je hier bij Kink op je zaterdagavond.

0: muziek van de band Blood Red Shoes. Useless Sentiment hoorde hier bij Kink.
1: Kink.
0: En als we het dan toch over schoenen hebben, hoe zit dat bij jou? Ik kreeg laatst een uitnodiging voor een housewarming waar stond: wij doen onze schoenen uit thuis, dus schoenen uit tijdens de housewarming. En ik ben het eens. Op het moment dat ik thuis kom, gooi ik die schoenen ook uit. Want ja, de grond is gewoon hartstikke goor. Weet je, mensen spugen erop, honden die doen er een plasje. En toch zijn er heel veel mensen in Nederland die dat dus niet doen. En ik merk aan mezelf dat ik het moeilijk vind om aan mensen te vragen om hun schoenen uit te doen bij de deur. Ik vind dat dan op een of andere manier toch onbeleefd of zo. Dus ik vraag me af, hoe zit dat bij jou thuis? Schoenen uit of schoenen aan? En als het bij jou schoenen uit is, hoe vraag je dat dan aan visite? Want ik heb hulp nodig. Je luistert naar Kink, zometeen muziek van Eddie Vedder, maar eerst Nirvana en een echte classic. Dit is Smells Like Teen Spirit.

0: mensen om je visite te vragen hun schoenen uit te doen? Dat vroeg ik net en daar kwamen best goede antwoorden op. Zoals de deur open doen in je sokken, dan snappen mensen de hint vanzelf wel. Maar de beste tip die kwam toch echt van Marieke? Zet gewoon een mand met sloffen neer en duw het ze in de hand op het moment dat ze binnenkomen. Dan hoef je niet eens dat te zeggen. Ik voel daar wel wat voor. Goeie tip! Over thuis en huis gesproken, zometeen muziek van Honey, I'm Home. En ook de Sex Pistols hoor je zometeen hier bij Kink.
1: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers.

0: via ns.nl/zakelijk.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kink.

0: Arcade Fire. We used to wait. Nou, dat wachten, dat is helemaal niks.
1: Larissa Postma.
0: Nu bij Kink zijn wij niet van het wachten. Wil je de beste alternative rock, dan krijg je dat nu. Wil je de beste nieuwe alternative rock, dan krijg je dat ook snel. Zoals de nieuwste van Cage the Elephant. Die hoor je zometeen na Supergrass op je zaterdagavond. Alternative.

blijft een genot om naar te luisteren. De nieuwste van Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. En van de hitte gaan we naar toch wat koudere temperaturen. Past eigenlijk ook wel. Within Temptation en Ice Cream hoor je nu op je zaterdagavond bij Kink. Een zaterdagavond die nog lang niet afgelopen is. Want tot middernacht hoor je Marco van Hierde hier met de beste alternatieve rock. Ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out!

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit Deventer had er in de eindfase winst uit kunnen slepen, maar miste een kans voor open doel. Eerder won FC Twente met 2-0 van ADO Den Haag, dat door het verlies naar de laatste plek zakte. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Heerden.
17: 21 Pilots, next semester. Zometeen na Placebo, The Bitter End.

Hands in My Pocket. En normaal gesproken dan, als je diep in die buideltjes tast, in je broekzak, dan vind je hier en daar misschien nog wel eens een keer een muntje. Dat zou lekker zijn. En zeker als je naar het concert van Fontaine's D.C. wil. Want ze komen naar Nederland. Jawel, 10 november. Dan staan ze gewoon lekker in de Ziggo te rocken. Ik ben net even voor je gaan kijken of je nog heen kan. Ja, er is alleen nog in sectie 108. Zijn er nog een paar kaarten beschikbaar voor €343. Oeh, daarom dan maar nu op Kink. Dit is maar...

0: En je hebt het waarschijnlijk niet eens in de gaten. En toch gebeurt het je elke dag weer. Als jij lekker de radio aanzet, dan hoor je liedjes. Die liedjes op de radio die duren ongeveer 3,5 minuten. Af en toe schuurt het een beetje tegen de 4 minuten aan. En dan houdt het wel op. Maar ja, je weet natuurlijk net zo goed als ik, er zijn heel veel mooie liedjes gemaakt die langer duren dan dat. Wat gebeurt daar dan mee? Nou, of het wordt een radio-edit. Dan knippen ze er gewoon in tot er uiteindelijk een kortere versie ontstaan. Of je hoort hem gewoon niet.
1: Kink Director's Cut.
0: En dat geldt voor elk station, behalve Kink. Want elke zaterdagavond om 9:45 is het tijd voor de Kink Director's Cut. Dat is een liedje die minimaal 5 minuten duurt. En hopelijk komt hij van jou. Waarom? Puur om te zorgen dat ook zo'n plaat een plek krijgt voor jouw trommelvlies. Als jij nou een liedje kent en daar nu heel veel zin in hebt, en hij duurt toevallig ook nog eens minimaal 5 minuten, dan mag je nu even in je Kink-app kruipen. Pak je telefoon erbij, klap de Kink-app open en stuur me dan de plaat even door. Dan pak ik hem er over een minuut of 10, 15 bij als de Kink Director's Cut. Ben benieuwd. Zo meteen hoor je Blauwzoen op je radio, net als Soundgarden. The Day I Tried to Live.

We are Prodigy. Want op 28 november gaat er meer dan een vonkje overslaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan is het tijd voor King Presents The Prodigy. Smash!

0: Bouwindo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Hallo.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van

0: 90 cent. Lidl, je verdient het.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Het is inmiddels natuurlijk ook al pikken donker. Dus je zou het kunnen doen, hè? Beetje de hup bewegen buiten in het donker. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark op Kink. Het is tijd voor een liedje die eigenlijk veel te lang duurt voor de radio, maar daar hebben we echt broertje dood aan. Namelijk de zoektocht elke week rond 9:15 en wel naar de Director's Cut.
1: Kink Director's Cut.
0: Een liedje die vandaag minimaal 5 minuten moet duren. En het blijft elke keer toch wel weer een zoektocht naar welke ik eruit ga pikken. Want er zijn zo ontzettend veel mooie liedjes die je dan doorstuurt. Dank daarvoor. Dus ik kan hier echt een jaar mee vullen als het even nodig is. Er komen wat suggesties binnen van één specifiek persoon. Robin, ga eens even kijken of die er is.
2: Hallo.
0: Hallo daar.
2: Hallo, met wie spreek ik?
0: Dit is Marco van Kink, hallo.
2: Hallo.
0: Hey, jij zit volgens mij niet op de fiets.
2: Nee, dat klopt. Ik zit in de bus.
0: Ah, oké. Waar ben je naartoe?
2: Ik ben Albert Heijn bezorgd, dus ik ben onderweg naar een volgende klant.
0: Aha. En tot hoe laat moet je dan doorkarren?
2: Ik ben denk ik om 10:30 thuis vanavond.
0: Oké, dus je hebt nog even te gaan en dan zo meteen lekker met de beentje op tafel, biertje aan de zijkant en genieten.
2: Ja, precies, zoiets.
0: Oké, klinkt goed. Hey, en dan misschien wel met muziek van de Foo Fighters, want ik was op zoek naar een lekker lang liedje en je had een suggestie.
2: Come Back van een van de eerste ook. Volgens mij is het wel One by One is en een van de laatste tracks.
0: Is dat een plaat die je dermate grijs hebt gedraaid, dat ook het eerste is wat je te binnen schoot toen je hoorde, een liedje die langer duurt dan 5 minuten? Nou, dat ken ik er wel een.
2: Ik denk, deze nummer wat te binnen schoot duurde 25 minuten. En dat is van Dream Theater. Maar, zeker. Dat is wel, ik dacht Foo Fighters, toen kwam ik bij dat nummer aan. Ja. Ja, die heb ik wel heel vaak grijs gedraaid, ja.
0: Oké, nou die Dream Theater, die van 25 minuten, daar ga ik nog even een keer over nadenken. Daar kom ik wel terug, maar voor nu zet ik dan even Comeback van de Foo Fighters op voor je, oké?
2: Ja, dankjewel, doei.

Veel te lang liedje voor de radio, normaal gesproken. Maar niet voor Kink, zeker niet voor de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 7 minuten of 5 minuten moet duren. Nou, deze duurde 7 minuten 45 seconden. Was vandaag de Kink Director's Cut. Foo Fighters en Comeback. Dat intro, hè? Krijg jij daar dezelfde associaties bij als ik? Nobody loves me. I'm just a fleabag. Dit is toch heel erg Youngblood? I'm just a fleabag. Nobody loves me. Misschien is het bij mij een hersenkronkel, hoor. Wacht, ik zet ze even tegen elkaar af. Sprekend. Oké, wel een andere toonsoort. Goed, van harte welkom. Dit is Kink. Het is tijd voor het nieuws van 10 uur. Zometeen muziek onder andere voor je klaarstaan van Muse. En deze van Biba Dobie.

0: 18 plus. Speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 50.000.
4: Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20.
16: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
18: Met zometeen het muzikale zwarte gat van Muse. Eerst de Cranberries.

2 december, dan is het zover. Dan komt ze naar Nederland. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nog geen tickets gehaald. Maar ik sta er nog wel steeds iedere dag wel een keer een moment bij stil. Okay, een beetje overdreven, maar ik denk er wel veel over na om toch die kant op te gaan. En volgens mij zijn er nog kaarten beschikbaar. Bi Badoubi in Avas Live, 2 december. Je hoort haar nu op Kink Sun Has Set. Wie ook naar Nederland komt, en dat is wel even een dingetje. 17 juni volgend jaar, schrijf hem vast op, ook in de AVAS, namelijk Hayley Williams. En zoals je misschien weet zit ik heel erg lang en met volle smart te wachten op het moment dat Paramore naar Nederland komt. Maar ik vind dit al best een hele mooie introductie. Kink presents Hayley Williams, 17 juni 2027, nu op Kink.

Marjolein zegt, oh Marco, wat is dit lekker. Ik rij op weg naar huis, net bij vrienden op bezoek geweest. Ik ben een beetje moe, lang een drukke week achter de rug. En dan de Peppers op de radio, ik vind het nu al een geslaagde zaterdagavond. Hopelijk gaat dit ook werken met Interpol. Dit is Evil.

0: helder. Als er is achter deze bandnaam had gestaan. Interpol hoorde je met Evil. Nou ja, allerminst is dat het geval hoor. Ik kom hier alleen maar met goede bedoelingen, want ik kan me heel goed voorstellen dat, ja, eigenlijk net zoals wij allemaal, het vandaag ook voor jou een hele drukke dag is geweest. Kan de kids klaarstomen voor het sporten. De ene naar hockey, de andere naar voetbal. En je bent de hele heel stad en land aan het doordwarrelen om te zorgen dat alles en iedereen op tijd komt. Dan moet je nog boodschappen doen, dan moet er nog gekookt worden, schoonmaken. En nu? Oh, eindelijk even een moment voor jezelf. Van harte welkom. Dit is de zaterdag van Kink. Mijn naam is Marco en ik ben tot aan 12 uur bij je. Met muziek zometeen van Royal Blood, de nieuwste, 10 for over 10. En Seven Nation Army staat voor je klaar. En ben ik op zoek naar vandaag Wereld Eerste Hulpdag. Een manier hoe ik jou kan helpen. Wat is die plaats waarmee ik sowieso jou te hulp kan schieten omdat je nodig hebt om deze dag even door te komen of alles van je af te schudden? Het mag alles zijn. Als je me even laat weten welke plaat het moet zijn, dan hoor je hem over nu in een kwartier terug op Kink.
1: Kink. Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA,

heel eerlijk, hè? Heb je het wel eens gedaan? Night swimming, maar dan zonder kleren aan. R.E.M. op Kink. Zaterdagavond, zometeen tijd misschien wel voor jouw plaat. Het is namelijk vandaag Eerste Hulpdag. Wereld Eerste Hulpdag. En ik wil je te hulp schieten bij de plaat. Als je maar even laat weten welke het moet zijn. Laat ik hem zo meteen horen.

Kaiser Chiefs, never miss a beat. Ook op zich wel een goed idee als je misschien morgen zin hebt om een lekkere rode bietensoep te maken. Is echt een aanrader, kan echt in elk jaargetijde. Super lekker. Neem dan een klein beetje crème fraîche erbij. Doe dat dan in de middag als die soep klaar is. En dan bovenop een klein muntblaadje. Niks meer aan doen. Je hoorde de Kaiser Chiefs op Kink, waar Ruben een bericht stuurt via de Kink-app. Hey Marco, mijn kinderen waren vandaag zo tegendraads, zo vervelend, dat ik even gebruik wil maken van jouw eerste hulplijn vandaag. Of ik dan misschien AC/DC even zou kunnen horen. Hij komt eraan, zo meteen naar Weezer. We might as well be strangers. Dit is Kink.

de eerste hulplijn vandaag. Wereld Eerste Hulpdag. En daar heeft Ruben mooi gebruik van gemaakt. Hij zei dat zijn kinderen vandaag echt stierlijk vervelend waren. En waarschijnlijk had hij even een uitlaatklep nodig. En die kwam in de vorm van AC/DC. You shook me all night long. En Marielle? Ja, dat probleem ken ik. Ze moest vandaag boodschappen doen. Had al een hele drukke dag. Stond bij de supermarkt, car vol. Portemonnee vergeten. Of ik haar even uit haar lijdensweg kan helpen met Florence and the Machine. Queen of Peace. Ik heb nog precies genoeg tijd, net voor de klok van 11 uur.

0: Dit is de zaterdagavond van Kink. Zometeen na het nieuws van 11 uur. De Wombat en Metallica voor je.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
14: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20.
15: Kink, Alternative Rock Radio.
0: Schuif lekker aan op de zaterdagavond van Kink. Met zometeen Metallica. Eerst de Wombats.
15: Kink.

Scooters, The Rush. En daar zat ik deze week ook echt wel even een momentje in, hoor. Heb jij nog artiesten die je heel graag ooit keer zou live willen zien optreden? Niet per se dat het je favoriete artiest is, maar gewoon dat je bijvoorbeeld weet dat het nog maar één keer kan, of dat de kans heel klein is dat ze in de buurt komen optreden. Dus nou ja, laat ik het maar gewoon meepakken. Dat heb ik met Radiohead. Die heb ik dus nog nooit live gezien. En daar baal ik echt als een stekker van. Tot deze week. Ik kreeg ineens een bericht binnen en daar zag ik 20 nieuwe shows die werden aangekondigd voor volgend jaar mei en juni. Dus ik zag hem al komen. Ik denk, hè, eindelijk gaat het hem worden. Het lijstje. Het gaat af op 3, 4, 6 en 7 mei in Perth. Dat ligt hier niet om de hoek. Dat is in Australië. Een week later reizen ze door naar Melbourne, Australië. Een week daarna reizen ze door naar Sydney, Australië. Om vervolgens de boel af te sluiten in Saitama. Dat klinkt inderdaad ook niet in de buurt van Deventer. Dus het lijkt erop dat ik voorlopig gewoon maar even, ja, samen met jou moet gaan luisteren naar het materiaal in plaats van bij de optredens zijn. Dit is Radiohead, Just op Kink.

0: I got a spray can. Spray them drugs.
1: Ik twijfelde echt oprecht, dat mag je weten. Ik voelde me er heel ongemakkelijk bij. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het was vorig jaar in de week van de Kink 1500... waarin ik onderweg was van Utrecht naar Amsterdam met de trein. En tegenover iemand zat waarvan ik dacht... is dat nou wel of niet? Ja, ga je dan een gesprek aan? Ga je het vragen? Hoe doe je dat? Maar ja, hij zat daar wel. Ik heb het over Rude Boy. Ik wist het niet zeker, twijfelde. Ik heb het toen niet gedaan. Tot we uiteindelijk bij het station in Utrecht aankwamen. We zijn samen de roltrap afgegaan naar beneden. En toen heb ik het maar gewoon gedaan. Ik heb de King 1500-lijst erbij gepakt. Precies op de plek daar waar Urban Dance Squad stond. En ik zei, kijk, die staan in de lijst hoor. En een hele grote brede glimlach kreeg ik terug. En dat was ons moment, mijn moment, met Rude Boy. Je hoort Demagogue van Urban Dance Squad op Kink. Het is inmiddels bijna 11:30. Zometeen een beetje een gek tijdstip, maar tijd voor koffie en tv. Blur staat voor je klaar. En voor Stone is het altijd een goed moment. Monkey see, monkey do. Je hoort ze zometeen.
2: Kink. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,99.

Het matinee wordt morgen op Kink op jouw zondagmiddag verzorgd door Lisa Konings. Die hoor je van 3 tot 6. Om vervolgens lekker aan tafel te gaan met Larissa Postma vanaf 6 uur tot 9. En als je dan denkt, zijn er nog meer superheldinnen bij Kink te horen op de zondag? Jazeker, want vanaf 9 uur tot sluit hoor je Diana Kok op Kink. Over sluit gesproken, we kruipen richting de klok van 12. Maar tot die tijd in ieder geval nog Case Choice en eerst Of Monsters and Men.

Ik zei het gisteren ook al even. Deze band is door ons uitgeroepen als Future Icon. Dat betekent dat wij graag aan jou willen laten weten dat dit een band is die je heel goed in de smiezen moet houden. Want dat kon nog maar eens iets worden. Nou, als er ergens een belichaming is van hoe je als Future Icon zou moeten gedragen, dan is er deze band wel. Bleach 93. Overal heb je ze gezien dit jaar. En ze komen naar de studio. Hou even de site in de gaten, king.nl. Het is tijd voor mij om af te zwaaien. Ik ga je een hele fijne nacht wensen. Volgende week vrijdag ben ik er weer. Morgen vanaf 6 uur is Lars hier aanwezig op deze stoel. Fijne nacht.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk gisteren opzet in het spel was. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Hoe dat daar kwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Door het ongeluk raakten ruim 40 mensen gewond. In Rotterdam is een man overleden tijdens een arrestatie. Hij zou er net vandoor zijn gegaan op een gestolen fatbike. De man kon zich niet identificeren, werd aangehouden en toen is hij onwel geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. De Russische president Poetin zit niet op een ontmoeting met president Zelensky te wachten tijdens de G20-top in Miami. Zelensky zou dat wel een goed idee vinden. Hij zou daar graag in gesprek gaan en beslissingen nemen. Daar staat Poetin best voor open, maar dan alleen in Moskou. SC Cambuur pakt de eerste punten in de Eredivisie. De club won in eigen huis met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax vanavond. In Sittard wonnen ze met 5-1 van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

to expect of the times and seasons

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk in Zwitserland. Gisteren is ook de eerste groep weer teruggekeerd naar Nederland. De meeste deden dat per bus, maar een aantal gingen ook met een ambulance, taxi of vliegtuig. Vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij een aanhouding in Rotterdam is een man overleden. Hij zou gereden hebben op een gestolen fatbike. Toen de politie hem staande hield, kon hij zich niet identificeren. Even later werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden, maar dat heeft niets meer uitgehaald. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. In het Brabantse Bakel is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos, dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten op de melding afkwamen, was er nergens iemand te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Een berger komt de auto ophalen. En de Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat zij het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19.

0: Alternative Rock Radio. Kink. Zwei Uhr. Kink. ANP News.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde en daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Celine Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op, in Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten, ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. Kink.